0: bovensmilde. Bei de school hebben zich een paar minuten
1: geleden. Das nächste, was ihr jetzt hört, Gerd Bokziel und Bovenmilde 1977.
0: De wist helemaal tot aan de school te komen.

voorgesmilten bij de school hebben zich een paar minuten geleden wat dramatische verschillen afgespeeld. Een nog onbekende mevrouw in een lange witte jurk wist helemaal tot aan de school te komen.

0: hier in Bovensmilte bij de school hebben zich een paar minuten geleden wat dramatische verschillen afgespeeld. Een nog onbekende mevrouw in een lange witte jurk, ze wist helemaal tot aan de school te komen.
1: So, wir machen weiter mit einem Musiker aus Gelsenkirchen, jawohl, Sign Amplitude. Und das Stück heißt Hypnosität.